is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht. Ja.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: Bij de scholierenprotesten in Frankrijk zijn gisteren bijna 500 mensen opgepakt. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Honderdduizenden scholieren, studenten en vakbondsmensen kwamen op straat tegen de besparingen in het onderwijs. Onder meer in Parijs waren er rellen. Sinds het begin van de protesten vorige week zijn al meer dan 6500 mensen opgepakt en raakten 43 politieagenten en brandweerlieden gewond. Drugscommissaris Ine van Wijmers pleit voor maatregelen die Brusselse jongeren uit de drugscriminaliteit houden. Dat deed ze in de Kamercommissie Justitie over de recente schietpartijen in Brussel. Volgens haar worden veel kwetsbare jongeren en alleenstaande minderjarigen te makkelijk geronseld. Ze pleit voor een brede maatschappelijke aanpak, zodat jongeren niet verleid worden door het geld van de criminaliteit.
2: Wanneer ik bijvoorbeeld kinderpsychiater Peter Adriaanses hoor, dan ontbreekt het deze jongeren niet aan wilskracht. Niet aan een juist normen- en waardekader, maar wel aan opvolging, aan omkadering, aan netwerk, aan vangnet en aan echte kansen binnen het onderwijs en echte kansen op een duurzame werkervaring.
1: En Lionel Messi heeft officieel afscheid genomen van de Argentijnse nationale ploeg in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Benin. Argentinië won met 3-0. Messi gaf 2 assists en scoorde zelf op strafschop. Het stadion in Buenos Aires was met 80.000 fans volledig uitverkocht. Messi sluit zijn carrière bij de Argentijnen zo af met 208 caps en 126 doelpunten. Messi is 39, heeft wel nog een contract tot eind 2028 bij Inter Miami in de VS. De dag begint nog vrij zonnig, maar geleidelijk neemt de bewolking toe en gaat het regenen, mogelijk met onweer, maxima rond 22 graden. Morgen wisselend bewolkt en buien bij nog maar 14 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende. Mike.

Fly. Ja, goedemorgen. Het is woensdag vandaag. Wij zijn vandaag woensdag 7 oktober. En als we kijken naar woensdag 7 oktober 2014. De vier onderhandelende partijen voor de Belgische federale regering, dat was toen de N-VA, CD&V en de Open VLD en de MR, bereikten een regeringsakkoord. Charles Michel van de MR werd toen voorgedragen als eerste minister. Goedemorgen.

Rosalla, vandaag neem ik je mee naar Kurszaal van Oostende. Naar de Zeerijk van Kokzijde hebben we nieuws over het afvalbeleid van Oostende. En gaan we ook nog eens naar Minikerken, dat is in Middelkerken.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Minikerken, wat is dat eigenlijk? Wel, dat is eigenlijk een mini-middelkerken. Vol speelplezier voor kinderen van 3 tot 10 jaar. Een mini-stad verkennen met brandweer, school, dierenarts en dergelijke meer. Uitleven doe je op een springkasteel, het ballenbad of met XXL Lego-blokken of rijspeelgoed. Elke woensdag buiten de schoolvakanties, elk weekend en dagelijks tijdens de schoolvakanties. En dit telkens van 10 tot 17:30. En het gaat door in de kerk van Leffingen. Tot 3 jaar is het gratis. €8 is het voor de leeftijdscategorie van 3 tot 10. En €4 tussen 11 en volwassenen.

Dit uur nog werk uit de jaren 80. Daaruit gaan we kiezen voor Bow Wow Wow 1983. Dit jaar gaan we dan draaien Hugel Immel Angel met Moving to the Sun. En uit 1992 is het deze dat we gaan draaien van My Destiny met Lionel Richie. You

0: Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059-79-3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Na bijna 2 jaar intensieve renovatiewerken telt Oostende af naar de heropening van het Kursaal. En dit op dinsdag 15 december. De vernieuwde concertzaal moet niet alleen een modern cultuurhuis worden, maar ook een economisch

0: Ze trekt pleisters in de badstad. De belangstelling dat is alvast groot, want voor de eerste 2 weken na de heropening worden ongeveer toch meer dan 23.000 bezoekers verwacht. Op dinsdag dan de Grand Reopening met muziekbeeld, bijzondere gasten en een optreden van de Atomic Orchestra. Dat sinds eind augustus ook het nieuw huisconcert van Kursaal is. De verkoop van dit concert was meteen toch ook al een schot in de roos, want binnen de eerste 4 minuten van de start gingen al 500 tickets de deur uit. Ook de programmatie voor 2027 krijgt steeds meer vorm. Want voor het eerste semester zijn momenteel al 132 van de 181 kalenderdagen 30 ingevuld.
1: Thuis heb ik nog een ansichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

voorbij zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

Gérard Lenormand si j'étais président. Over de programmatie van 2027 heb ik ook al enkele namen binnengekregen. Hoverphonic, Bart Peters, Scala, Zwange Regie en daarnaast ook nog de internationale producten zoals de Riverdance en de Gypsy Kings. Dat komt er ook allemaal aan. Maar vaste waarde met namen als Moshin Livenscheire, William Bouva en Helmut Lotti Goes Classic staan ook op het programma.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: Het aantal verkeersdoden in ons land stijgt weer, voor het eerst in 4 jaar. In de eerste helft van dit jaar vielen er al 223 doden op onze wegen, tegenover 210 in dezelfde periode van 2025. Vooral bij fietsers vallen er meer slachtoffers, nu al 42% meer dan de voorbije jaren. Volgens Wieskalles van de Fietsersbond moet de focus anders.
2: We zien dat er al lang heel wat van die zogenoemde moordstrookjes zijn en dat die nog niet altijd snel genoeg aangepakt kunnen worden. Dat komt eigenlijk ook omdat we ook nog andere nieuwe fietspaden aanleggen. Denk aan de fietssnelwegen. De vraag vanuit de Fietsersbond is om echt veel meer in te zetten op die onveilige fietspaden die er zijn.
1: Ons land wil tegen 2030 de helft minder verkeersdoden. Al maar meer Vlamingen vragen een voordelige renovatielening aan bij de overheid. Het waren er dit jaar al meer dan 7600, of bijna 70% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van bevoegd minister Melissa de Prater.
3: We zien dat daar heel vaak beroep op wordt gedaan om grotere renovaties te doen. Je kan ook tot 60.000 euro lenen en heel vaak worden daar dan daken, ramen, deuren enzovoort mee vernieuwd. Maar tegelijk zien we ook dat er steeds vaker warmtepompen worden geplaatst. Daar zijn ook nog eens premies voor. Dus de combinatie van de twee zorgt er wel voor dat ook daar wel een piek in te zien is.
1: Op zo'n renovatielening betaal je minder rente, afhankelijk van hoeveel je verdient. Wie heel weinig verdient, betaalt zelfs geen rente. Bij de scholierenprotesten in Frankrijk zijn gisteren bijna 500 mensen opgepakt. Honderdduizenden scholieren, studenten en vakbondsmensen kwamen op straat tegen de besparingen in het onderwijs. Onder meer in Parijs waren er rellen. Sinds het begin van de protesten vorige week zijn al meer dan 6500 mensen opgepakt. Onze jonge rode duivels hebben zich geplaatst voor het EK van volgend jaar in Servië en Albanië. De belofte hadden genoeg aan een 0-0 gelijkspel in Denemarken om hun groep te winnen en zo rechtstreeks door te stoten. Lionel Messi heeft officieel afscheid genomen van de Argentijnse nationale ploeg in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Benin. Argentinië won met 3-0. Messi gaf 2 assists en scoorde zelf op strafschop. Het stadion in Buenos Aires was met 80.000 fans volledig uitverkocht. Messi zei in een speech dat het afscheid hem zwaar valt en hij bedankte iedereen.
4: No sé, seguramente es un momento muy difícil para mí. Muchas gracias, los quiero.
1: Messi scoorde 126 doelpunten in 208 wedstrijden met Argentinië. Hij is 39 en heeft wel nog een contract tot eind 2028 bij Inter Miami in de VS. De dag begint nog vrij zonnig, maar geleidelijk neemt de bewolking toe en gaat het regenen, mogelijk met onweer, maxima rond 22 graden. Morgen wisselend bewolkt en buien bij nog maar 14 graden. En dat is ook vrijdag zo.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende.

Itzersin met de Pet Shop Boys. Goedemorgen, welkom bij Melinda FM. We zitten met de Vroege Vogels met Mike tot 8 uur.

Captain Hollywood Project en Flying Height Masterplan voor de nieuwe zeedijk in ons Duinkerke, die is voorgesteld. De gemeente Kokzijde en de provincie West-Vlaanderen hebben de visie samen ontwikkeld en nu wordt een architectuurplan opgemaakt en het is de bedoeling om na de zomer van 2028 de werken te starten.

0: Duinkerk nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkirk Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de Ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerk.fr.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Douchey uit 25. Hey, laten we nog eens terugkeren naar de jaren 70. Hè? Want daar is er altijd hele goede en toffe muziek uit voorgekomen. Jackson's bijvoorbeeld deze. En Show You The Way To Go. Goedemorgen als je er pas bij komt.

Robbie Williams, vanaf vandaag eigenlijk gaat het nieuwe afvalbeleid in Oostende officieel van start. De inwoners kunnen voortaan hun GFT Plusbak gratis laten ophalen, maar door technische problemen met de levering van de nieuwe bakken heeft nog niet iedereen een exemplaar ontvangen. De stad benadrukt dat ze wel werk van maakt en verwacht dat alle bakken tegen eind oktober zullen geleverd zijn.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.

Enola Gay met OMD. En Kokzijde pompt 2.340.000 euro in de voetbalcity in Oost-Duinkerk. Het is de ambitie van de gemeente om de voetbalclub eigenlijk in Kokzijde tegen midden 2028 te laten trainen en spelen op de terreinen in Oost-Duinkerk. Het zwembad wordt uitgebreid en daardoor moet het voetbalveld in Kokzijde verdwijnen. En daarom wordt volop geïnvesteerd in de terreinen in Oost-Duinkerk. Wanneer het voetbalseizoen is afgelopen, dan start de kustgemeente met de aanleg van een extra kunstgrasveld.

Veel te vroeg van ons heen gegaan, deze Anne-Christie. We draaien nog eens kneem de trein vandaag. Zo, morgen om 6 uur, nieuwe afspraak. Fijne dag verder, tot morgen.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: Het aantal verkeersdoden in ons land stijgt weer. Voor het eerst in 4 jaar. In de eerste helft van dit jaar vielen er al 223 doden op onze wegen, tegenover 210 in dezelfde periode van 2025. Vooral bij fietsers vallen er meer slachtoffers. Nu al 42% meer dan de voorbije jaren. Wies Kalles van de Fietsersbond zoekt verklaringen.
2: Dat kan al een stukje een verklaring natuurlijk zijn als er meer gefietst wordt, dat er dan jammer genoeg ook meer dodelijke ongevallen kunnen gebeuren. Maar we moeten nog een verder onderzoek eigenlijk doen om te gaan kijken over welke leeftijdsgroepen dat gaat en over wat voor soort fietsen dat het allemaal zijn en waar dat die ongevallen exact gebeuren.
1: Ons land wil tegen 2030 de helft minder verkeersdoden. Al maar meer Vlamingen vragen een voordelige renovatielening aan bij de overheid. Het waren er dit jaar al meer dan 7600, of bijna 70% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van bevoegd minister Melissa de Prater.
3: We zien dat er heel vaak beroep op wordt gedaan om grotere renovaties te doen. Je kan ook tot 60.000 euro lenen en heel vaak worden daar dan daken, ramen, deuren enzovoort mee vernieuwd. Maar tegelijk zien we ook dat er steeds vaker warmtepompen worden geplaatst. Daar zijn ook nog eens premies voor. Dus de combinatie van de twee zorgt er wel voor dat ook daar wel een piek in te zien is.
1: Op zo'n renovatielening betaal je minder rente, afhankelijk van hoeveel je verdient. Wie heel weinig verdient, betaalt zelfs geen rente. Christa Pike, de vrouw die in Tennessee in de VS haar executie overleefde, is opnieuw bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat laten haar advocaten weten. Pike ligt sinds vorige week in het ziekenhuis nadat ze 2 dodelijke injecties overleefde. De topman van het gevangeniswezen in Tennessee stapte al op. En ook alle executies voor de rest van dit jaar in Tennessee zijn uitgesteld. Onze jonge rode duivels hebben zich geplaatst voor het EK van volgend jaar in Servië en Albanië. De belofte hadden in hun laatste groepswedstrijd genoeg aan een 0-0 gelijkspel in Denemarken om hun groep te winnen en zo rechtstreeks door te stoten. Je hoort bondscoach Gilles Swerts.
4: Toch wel een bepaalde opluchting. Geen makkelijke wedstrijd, want als je als groep zo hard ervoor vecht, 2 doelpunten tegen op een hele campagne, dan doe je het als groep gewoon fantastisch. Om naar het EK te gaan, dat is een ongelooflijk gevoel. Dadelijk een feestje op het vliegtuig.
1: De Denen moeten barrage spelen om nog op het EK te geraken. Lionel Messi heeft officieel afscheid genomen van de Argentijnse nationale ploeg in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Benin. Argentinië won met 3-0. Messi gaf 2 assists en scoorde zelf op strafschop. Het stadion in Buenos Aires was met 80.000 fans volledig uitverkocht. Messi zei in een speech dat het afscheid hem zwaar valt en hij bedankte iedereen.
5: No sé, seguramente es un momento muy difícil para mí.
6: Muchas gracias. Los quiero.
1: Messi scoorde 126 doelpunten in 208 wedstrijden met Argentinië. Hij is 39 en heeft nog een contract tot eind 2028 bij Inter Miami in de VS. Eerst nog wat zon, later meer wolken, gevolgd door pittige buien, mogelijk met onweer. Maxima wel nog rond 23 graden. Morgen krijgen we afwisselend zon en buien, ook meer wind en we halen nog maar 14 graden. En dat is ook vrijdag zo.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende.

Een van die pareltjes van Queen uit een ver verleden en You Don't Fool Me. Zo, het is weer woensdag vandaag. Ja, je kan denken, ja, de twee minst aangename dagen van de week, maandag en dinsdag, zijn voorbij. En nu kan je al een klein beetje uitkijken naar het weekend, maar het is nog vroeg hoor. De muziekdoos is er tot 10 uur. Wees welkom. Come on, get up.

Ja, ik weet niet in welke categorie ik dit moet onderbrengen. Een beetje elektroniek of zo, maar het zou kunnen. Double Vision en Knocking uit 1995. Suzanne Vreek nu.

0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Uitstekende plaat van Pink en What About Us. Tattoo Tinne brengt vandaag woensdag 7 oktober haar vintage tattoo studio naar de nieuwe Maurice Calmijn Bibliotheek in de Pannen. Van 14 tot 18 uur deze namiddag vindt daar de activiteit Kids in de Bib plaats. Ook de mannen van Kermis op Rolletjes zijn van de partij. Zij verzorgen samen met Tattoo Tinne een volledige namiddag in de bibliotheek.

En dan een kort weerbericht. Mogelijk neemt in de loop van de dag de kans op neerslag vanuit het noordwesten toe. En de maxima liggen in de meeste streken tussen 18 en 19, 20 graden.

0: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
1: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
0: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
1: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
0: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smieter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495-32-78-47.
1: Je nieuwe wagen opladen.
2: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: kwamen terecht in het jaar 1975 met People's Choice en Do It Any Way You Want. Dit is nog eentje van Pitbull in de tijd.
1: Mr. 305, check

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: De stad Ieper breidt het alcoholverbod uit naar het historische centrum. Ook de grote markt en de lakenhallen die vallen voortaan onder het verbod. Aanleiding is een incident waarbij een stadsmedewerker werd lastiggevallen door een groep mensen. Volgens de burgemeester waren er afspraken, maar werden die niet gevolgd. In Kortrijk zijn een spoedarts, een verpleegkundige en twee ambulanciers aangevallen door een patiënt van 24 jaar. Ze gingen de man ophalen omdat hij bewusteloos op straat lag. Onderweg naar de spoed werd hij wakker en viel hij de hulpverleners aan. De man die kon door de politie worden opgepakt en de hulpverleners die waren sterk onder de indruk. De Brugse kerstmarkt krijgt dit jaar een volledig nieuw uitzicht. Na 6 jaar verdwijnen de zwarte containers die kritiek kregen vanwege hun kille uitstraling. Ze worden nu vervangen door nieuwe kramen in traditionele materialen en met hedendaagse vormgeving. De stad Brugge investeert 1,8 miljoen euro in de nieuwe constructies. De technische opleidingen bij CVO Miras die winnen aan populariteit. In Brugge steeg het aantal cursisten op 1 jaar tijd met bijna 10%. Vooral praktijkgerichte opleidingen die rechtstreeks aansluiten bij de arbeidsmarkt, die trekken meer volwassenen aan. Een presis van een studentenclub uit Tielt is op non-actief gezet na beschuldigingen van een vechtpartij en homofoob geweld in Gent. Dat meldt de studentenclub. De Gentse politie die bevestigt dat er een procesverbaal is opgesteld. Een 40-jarige man uit Zwevegem is veroordeeld tot 7 jaar effectieve celstraf omdat hij zijn adoptiedochter jarenlang seksueel heeft misbruikt. Het misbruik begon toen het meisje 9 jaar oud was en de moeder die kreeg een celstraf met uitstel voor schuldig verzuim. Zij wist van het misbruik, maar ondernam niets. De zaak die werd achter gesloten deuren behandeld.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag waren er eerst zonnige periodes, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Later volgt er regen met kans op onweer. De temperaturen die halen 18 graden aan zee en 21 à 22 graden in het binnenland. Vanavond en vannacht valt er geregeld regen, maar later volgen er opklaringen en nieuwe buien vanaf de Noordzee. De wind die neemt toe met rukwinden tot 60 km per uur en aan zee mogelijk 80 km per uur. Morgen donderdag wordt het ook wisselvallig met buien en maxima tussen 10 en 15 graden. Er staat ook dan vrij veel wind.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende.

Diana Ross, I'm Coming Out. Het nummer bereikte de vijfde plaats in de Amerikaanse hitlijsten en werd wereldwijd een gigantische hit in 1981. Trouwens, deze Diana Ross wist helemaal niet wat de bedoeling was van dit nummer. Dat heeft haar producer, Nile Rodgers, destijds ingepeperd en ze was daar niet helemaal tevreden.

0: Duinkerk nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkirk Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de Ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerk.fr.
1: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Een van die iconische nummers van de Lighthouse Family en High. Zometeen Christina Aguilera. Maar we hebben ook nog deze Canadees bij vandaag. Hier is Josh Ezra en The Green Green Grass.

0: je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.

Dat was even terug naar het jaar 1979 met ABBA en Does Your Mother Know. Dit is nog een van die prachtige nummers van Alanis Morissette. Ze had er een hit mee in de tijd. Het heet gewoon Thank You.

En zo zijn we bijna aan het einde van deze muziekdoos. Zometeen is er Music at Work met Stef Tielemans. Ik wens je nog een fijne dag. Tot morgen donderdag.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment, muziek die je kent. Stef Tielemans.

0: klinkt allemaal logisch. The only way out is the only way in. Dat was Cliff Richards.
1: Music at Work. Jouw muzikale koffiepauze.
0: Woensdag 7 oktober. De maand oktober is ondertussen goed op gang gekomen. De herfstjassen die hangen weer klaar. De dagen worden korter. En voor je het weet zitten we alweer te discussiëren over wie er dit jaar als eerste over de kerstperiode gaat beginnen. Ja, ja, pas op hoor. Het gaat zeer snel. En woensdag, wel, die heeft trouwens één groot voordeel. Maandag ligt al achter ons en vrijdag begint stilaan dichter te komen.
1: Stef Tielemans, goeiemorgen.

0: Ja, dat zegt men nog altijd, hè. Tegenpolen die trekken elkaar aan. Paula Abdul met Wild Pear en The Opposite Attract. Vanaf deze maand organiseert het Oostense Energiehuis gratis energieworkshops in verschillende ontmoetingscentra. Daarbij krijgen inwoners de praktische tips om hun energieverbruik te verminderen en hun woning energiezuiniger te maken. Dat past natuurlijk mooi bij de start van de herfst en de hogere verwarmingskosten. De stad die wil inwoners vooral concrete en haalbare tips meegeven. Een onderwerp dat veel Oostendenaars kunnen aanspreken. Meer informatie en de agenda vind je op de website van Stad Oostende. En wie vandaag in Oostende is, kan ook op ontdekking langs de vele street art werken van de Crystal Ship. In de stad zijn ondertussen meer dan 80 werken van de nationale en internationale kunstenaar te bewonderen. Je kunt de verschillende werken zelfstandig ontdekken via Oostend City Walks app. Dat is een leuke activiteit voor inwoners, maar ook bezoekers die Oostende eens op een andere manier willen bekijken. Ook in de herfst blijft de openluchtcollectie gewoon toegankelijk.
1: Elke weekdag van 10 tot 11. De leukste muziek voor thuis, onderweg

0: Duinkerk nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkirk Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de Ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerk.fr.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Siku-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
4: Wordt paardenvoer ook voor jou elke maand duurder? Dogevoeders helpt je meteen met de Classics promo. 20 kilo plus 3 kilo gratis, dat is 15% extra, zonder in te boeten op topkwaliteit. Ontdek waar je het in jouw buurt vindt en check de actie nu op www.dogevoeders.be.

stevige gekende klassieker uit de 70s van de Babies. En isn't it time? En time? Wel, we gaan richting 10:30 op deze woensdagvoormiddag hier bij Melinda FM. Zometeen muziek van Talk Talk, It's My Life. En we gaan het ook zometeen hebben over the World Day of Decent Work. Maar eerst gaan we luisteren naar deze plaat van Star Sailor. Dit is 4 to the Floor. Goeiemorgen.

0: Gewoon je eigen leven leiden en je vooral niet laten leiden door anderen. Dat is een beetje het moraal van dit plaatje van Talk Talk. En It's My Life. We zijn vandaag 7 oktober. Het is de World Day of Decent Work. Dat is een dag die staat voor onder andere veiligheid op het werk. Er zijn talloze beroepen die zo onveilig zijn dat hier iets aan gedaan moet worden. En ja, zo'n fatsoenlijke werkdag, ja, daar zijn toch altijd wel gemakkelijk gevaarlijke situaties. Maar wat bewustzijn kweken zou indirect altijd kunnen helpen. Fatsoenlijk werk betekent niet alleen veiligheid op het werk, maar ook werken voor een fatsoenlijk loon. Veel werkers worden uitgebuit met een schraal loontje en moeten daar onwaarschijnlijk veel uren voor draaien. Het fundamentele recht op fatsoenlijk werk moet dan ook actief worden nagestreefd, aldus de betrokken organisatie.
1: Music at Work met Stef Tielemans.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je het beu dat je kantoor of gebouw er nooit echt proper uitziet? Bij VHV Cleaning beloven wij kwaliteit, persoonlijke opvolging en een team dat zijn afspraken nakomt. Vraag nu je offerte aan en krijg je eerste prestatieuur gratis met code De Branche Expert. Ga naar vhvcleaning.be of volg ons op instagram.com

0: zegt het loud and clear. En ook zeer duidelijk, deze Judith. You did not sign up for this.
1: Een one-hit wonder. Vandaag gaan we terug naar
0: 1976 met Sherbet & Howzet. De Australische band die brak met deze single door in Europa in dat jaar. In hun thuisland stonden ze wekenlang op nummer 1. Howzet werd hun enige grote hit in Vlaanderen en Nederland. De bezetting was intussen stevig gewijzigd. Zanger Daryl Braithwaite gaf de band een nieuw gezicht. En in Australië groeide Sherbet uit tot een van de succesvolste bands van de jaren 70. Ze scoorden daar 20 opeenvolgende hits. Later volgden meerdere reunies. Verschillende bandleden die overleden in de voorbije jaren. Maar Howzet blijft hun bekendste exportproduct.
1: Een one-hit wonder.

uit de 80s en Tired of Towing the Line. Dat bracht ons richting 11 uur en het einde van deze Music at Work op deze woensdag voormiddag. Ik geef alles in de handen van Jan Snel, zoals elke weekdag de lunchbreak tussen 11 en 1. Morgen zijn we terug, doen we het opnieuw vanaf

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: Een prezis van een studentenclub uit Tielt is op non-actief gezet na beschuldigingen van een vechtpartij en homofoob geweld in Gent. Dat meldt de studentenclub. De Gentse politie die bevestigt dat er een procesverbaal is opgesteld. De technische opleidingen bij CVO Miras die winnen aan populariteit. In Brugge steeg het aantal cursisten op 1 jaar tijd met bijna 10%. Vooral praktijkgerichte opleidingen die rechtstreeks aansluiten bij de arbeidsmarkt, die trekken meer volwassenen aan. In Pittem is een vrouw van 86 jaar zwaar gewond geraakt nadat ze werd aangereden door een bestuurder van 81. Dat gebeurde aan de ingang van de Carrefour. De man die reed in de verkeerde richting naar de supermarkt en ook hijzelf en zijn vrouw die raakten daarbij gewond. De stad Ieper breidt het alcoholverbod uit naar het historische centrum. Ook de Grote Markt en de Lakenhallen die vallen voortaan onder het verbod. Aanleiding is een incident waarbij een stadsmedewerker werd lastiggevallen door een groep mensen. Volgens de burgemeester waren er afspraken, maar werden die niet gevolgd. Een 40-jarige man uit Zwevegem is veroordeeld tot 7 jaar effectieve celstraf omdat hij zijn adoptiedochter jarenlang seksueel heeft misbruikt. Het misbruik begon toen het meisje 9 jaar oud was en de moeder die kreeg een celstraf met uitstel voor schuldig verzuim. Zij wist van het misbruik, maar ondernam niets. De zaak die werd achter gesloten deuren behandeld. Het Schepencollege van Izegem legt de volgende gemeenteraad een motie voor tegen de geplande Vlaamse besparingen op het gemeentefonds. Het stadsbestuur die vraagt om de impact op de lokale besturen te herbekijken. Burgemeester van Izegem, Kurt Girmonpré, die pleit voor voldoende en stabiele financiële middelen voor de gemeenten.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag waren er eerst zonnige periodes, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Later volgt er regen met kans op onweer. De temperaturen die halen 18 graden aan zee en 21 à 22 graden in het binnenland. Vanavond en vannacht valt er geregeld regen, maar later volgen er opklaringen en nieuwe buien vanaf de Noordzee. De wind die neemt toe met rukwinden tot 60 km per uur en aan zee mogelijk 80 km per uur. Morgen donderdag wordt het ook wisselvallig met buien en maxima tussen 10 en 15 graden. Er staat ook dan vrij veel wind.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Jan Snel.

Een nummer om je eens goed wakker te schudden als dat nog nodig is, even na 11 uur. Goedemiddag, goedemorgen, welkom erbij. Hooverphonic met Uptight. Allee, we zijn weer vertrokken voor 2 uur lang de lunchbreak. Voor de lunch is het nog even wachten, een uurtje lang nog, tot 12 uur. Kijk eens wie wij meegebracht hebben, Olivia Rodrigo.

Het heeft een hele tijd heel erg stil geweest rondom Céline Dion, maar ze is teruggestart met een reeks concerten in Parijs. Pour que tu m'aimes encore was dat. Een nummer van alweer een tijdje geleden. Ik heb eens even het weerbericht erbij genomen. Toen we er straks richting studio gereden kwamen, was het best wel mooi weer. Verwachting voor vandaag. Ach, ziet er niet zo goed uit. Maximum temperatuur 14 graden, zwaar bewolkt, af en toe wat regen. Morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld, zei het dan. 4 graden warmer, 18 graden. Zaterdag, dat wordt een mooie dag. Slechts 15 graden, maar wel zon.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Veramme, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Veramme Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website veramme.com.
3: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in

Het is een apart geval, zeg maar, die Miley Cyrus. Maar wij zijn wel fan. End of the world. Let's pretend it's not the end of the world. Wij gaan stilaan richting weekend. Straks hebben we weer een vraag voor AI, artificiële intelligentie. Vandaag gaat het allemaal over werken.

Christina Aguilera, Come On Over Baby. Ik denk dat onze muzieksamensteller van dit programma een grapje heeft uitgehaald. Want ook de volgende plaat heet Come Over van BTS. Maar wij gaan eerst eens kijken naar de vraag voor vandaag aan artificiële intelligentie. En de vraag is: welk land heeft de meest betaalde feestdagen?

0: Dunkerque nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkerque Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-dunkerque.fr.
1: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
2: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
1: Die kunnen we thuis zeer

Break Up in Reverse, Teddy Swims was dat. Wij vroegen aan artificiële intelligentie: welk land heeft de meest betaalde feestdagen? Als je echt niet graag werkt, maar we kunnen het ons moeilijk voorstellen, dan moet je naar Iran. Iran heeft de meest officiële feestdagen ter wereld met 27 dagen. Verder kan je ook naar Finland. Finland scoort vrij hoog in Europa met in totaal zo'n 39 vrije dagen, inclusief wettelijk verlof en feestdagen. Verder kan je ook terecht in Spanje, 14 betaalde feestdagen. Slovenië, Oostenrijk, eveneens 14. Relatief veel, terwijl in België er ongeveer 10 zijn en in Nederland 7 à 8 betaalde feestdagen.

Het is zo een van die nummers waar wij instant vrolijk van worden. Love, oh yes, I do. Wij ruimen plaats voor de collega's van de nieuwsdienst. En zijn er zo dadelijk terug voor deel 2 van de lunchbreak. Ik wens u alvast een smakelijk eten toe.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: Het assiseproces over de moord op barones Ulens wordt uitgesteld tot 4 november. Nicolas Ulens werd gisteren veroordeeld voor moord met voorbedachte raden op zijn stiefmoeder en zou vandaag zijn straf horen. Maar zijn advocaat diende een wrakingsverzoek in tegen het hof. De beslissing van de jury was gisteren nipt, waarop het hof zich aansloot bij de meerderheid. Maar dat mag volgens de advocaat niet zomaar. Het hof heeft nu 48 uur de tijd om zich al dan niet terug te trekken. De politie van Antwerpen gaat mensen die gekend zijn voor overlast meteen oppakken, zonder dat ze iets strafbaars doen. De politie kan hen dan 12 uur vasthouden. Dat heeft waarnemend burgemeester Els van Doesburg beslist.
2: Het gaat voor alle duidelijkheid niet om iemand die is na een avond op café dronken over straat wandelt. Dit gaat over mensen die heel bewust op straat leven, die zware problematieken hebben met drugs, met alcohol. Mensen die ook heel vaak al herhaaldelijk naar hulpverlening gestuurd zijn, dat pertinent weigeren.
1: Ook mensen zonder papieren of zonder wettige verblijfplaats kunnen meteen opgepakt worden. De Liga voor Mensenrechten heeft bedenkingen bij die aanpak. In Oekraïne zijn afgelopen nacht zeker 15 doden gevallen bij nieuwe Russische aanvallen met raketten en drones. Er vielen ook bijna 40 gewonden, onder wie enkele kinderen. Dat zegt president Zelensky. Volgens hem werden huizen en appartementen geraakt, onder meer in de hoofdstad Kiev en de regio rond. Zelensky had gisteren nog gewaarschuwd voor nieuwe zware aanvallen uit Rusland. Net geen gouden medaille voor Laura Fivet op het EK tijdrijden in Slovenië. Ze reed bij de juniorenvrouwen aan alle tussenpunten de snelste tijd, maar aan de streep kwam ze 3 seconden tekort. Fivet pakte zilver. Het goud ging naar een Spaanse.
3: Ontgoocheling is een groot woord. Het is vooral een beetje zuur om te zien dat maar 3 seconden is. Maar als je dan ziet tegen wie dat ik verlies, doet het ook al veel minder pijn. Het is een wereldkampioen voor iets op de weg. Dus ja, ik had natuurlijk graag die trui aangetrokken, maar ik ben zeer blij met zilver.
4: En je bent ook zeer diep gegaan, hoor ik aan je stem.
3: Ja, echt mega. Mijn longen zijn gewoon dichtgeklapt.
1: Op het WK tijdrijden werd Vivé ook al knap 5e. De zeekat is de vis van het jaar. Dat is een soort inktvis die massaal in onze Noordzee zwemt, maar meestal naar Spanje gaat om calamares a la plancha van te maken. We zouden hem dus beter ook hier vaker eten, zegt North Sea Chef Philippe Klaes.
5: Het moeilijkste is eigenlijk het keuzewerk, maar laat dat over aan de vishandelaar. Dan is het eigenlijk heel simpel. Je snijdt dat in mooie fijne reepjes en je pakt een badpan. Je warmt dat heel goed op. Je doet daar wat olie in en je telt tot 10 terwijl je dat bakt. 10, 15 seconden en eruit. En dat is perfect.
1: De zeekat smaakt hetzelfde als octopus. Vanmiddag geleidelijk meer wolken en regen bij 23 graden. Vanavond en vannacht vallen er pittige buien, mogelijk met onweer. Morgen opklaringen en buien en een koude wind, nog maar 14 graden. En ook vrijdag regen.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Jan Snel.

Dit is wat men noemt er nog eens stevig in vliegen. Welkom in het tweede gedeelte van de lunchbreak op woensdag. Even na 12 uur zit je aan tafel, wens ik u alvast een smakelijk eten toe. Hebt u al eens gehoord van Carl Busby, een Britse avonturier die rond de wereld gewandeld is? Hij heeft maar liefst 48.000 kilometer afgelegd, dat allemaal te voet. Vanuit Punta Arenas in het zuiden van Chili liep hij via Zuid- en Midden-Amerika helemaal door de Verenigde Staten richting Alaska. Vandaar heeft hij over een bevroren Beringstraat richting Rusland gelopen en gezwommen en zo verder en zo verder. Hij heeft wel wat problemen gehad. Hij was een tijdje onderweg omdat hij niet overal visum kreeg en zo verder en zo verder.

0: 4 waren dat we de dodentocht tot een goed einde hebben gebracht. 48.000 kilometer, het is wat anders als 100 kilometer.
1: Elke weekdag van 11 tot 13 uur. Lunchbreak bij Melinda FM.

Zo hebben wij ze graag. Shiny Happy People. Het waren die van R.E.M. Hebt u dat ook gelezen? Het verhaal over Christa Pike die ter dood veroordeeld werd in de Verenigde Staten. Het vonnis werd voltrokken door middel van dodelijke injecties. Tweemaal zelfs. Maar Christa Pike heeft het overleefd. Kan nu zelfs spreken. Haar armen zijn verbrand. Zitten vol met blaren. Maar verder, ja, stelt zij het vrij goed. Wilson Phillips.

0: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Siku-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.

Voor dit nummer gingen we helemaal terug richting 1975. Jigsaw met de Sky High. Elke dag stellen wij twee vragen aan artificiële intelligentie. En we hebben één vraag in deel 1. Die hebben we daar straks gehad. Daar vroegen we welk land de meeste en minste betaalde feestdagen per jaar hadden. En nu willen we wel eens weten welk land heeft de langste of de kortste werkweek.

0: Coldplay, Higher Power. Wij stelden een vraag aan artificiële intelligentie. En wel de volgende. Welk land heeft de langste / kortste werkweek? Wel, als u graag werkt, dan moet u richting Cambodja. Daar wordt er ongeveer 47,6 uur per week gewerkt. Er zijn ook nog regio's in Afrika, Azië, Midden-Oosten waar lang gewerkt wordt, 48 tot meer dan 60 uur. In Europa heeft Turkije en Griekenland de langste werkweek, namelijk 39,7 tot 42,1 uur. Kortste werkweek, die vind je dan weer in Nederland. Daar hoef je niet zo ver voor te gaan. Daar werken ze 30,6 tot 32,4 uur. Gemiddeld per week. Hier in België, wij hebben een werkweek circa tussen 36 en 38 uur per week.
1: Vraag het aan AI elke werkdag op Melinda FM tussen 11 en 13 uur. Stuur je vraag naar ai@melindafm.be. Dat is ai@melindafm.be.
2: É tudo que eu preciso.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Bananarama, veel aas, veel enne, love in the first degree. Uit de tijd dat de dames nog met z'n drieën waren. Vandaag de dag nog steeds live optredens. En zij het met z'n twee. Max en Andy Grammer, The Thing I Love.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: Een moordonderzoek in Sint-Gilles in Brussel. Een vrouw is daar dood teruggevonden in haar appartement. Het was de school die de hulpdiensten belde omdat niemand haar kinderen kwam ophalen. Wat er precies gebeurd is, blijft onduidelijk. In Luik zijn deze maand al bijna 110 mensen opgepakt bij de studentenprotesten. Zowat de helft van hen gisteren, dat meldt de politie. Er is al dagen protest in Wallonië tegen de besparingen in het onderwijs. Hier en daar liep dat uit de hand en staken jongeren van alles in brand. De droogte van de voorbije maanden heeft voor minstens 260 miljoen euro schade veroorzaakt in onze land- en tuinbouw. Dat blijkt uit een schatting van de Boerenbond. Het gaat dan over de totale hoeveelheid oogst die verloren ging. Je kan binnenkort geen verborgen gebreken meer melden. Als je nu een huis of apparaat koopt en daarna een fout ontdekt, moet je volgens de wet binnen een korte tijd naar de rechter stappen. Maar die omschrijving is veel te vaag en dus verdwijnt ze over een jaar uit het wetboek, zegt Nicolaas Vinkier van advocaat.be.
2: Wat zegt de wet nu? Dat is eigenlijk een beetje overdreven om u te gaan verplichten om daar een procedure onmiddellijk al bij de rechter te starten. Wat men nu heeft voorzien is om dat ter kennis te brengen van de verkoper. En dus te zeggen van kijk, je zal er iets moeten aan doen. En dan heeft men eigenlijk een periode waarin dat er onderhandelingen kunnen gebeuren. En pas als dat niet lukt, moet men dan naar de rechtbank gaan.
1: Het kadert in nieuwe grote lijnen die Europa oplegt over de rechten voor consumenten. In Oekraïne zijn afgelopen nacht zeker 15 doden gevallen bij nieuwe Russische aanvallen met raketten en drones. Er vielen ook bijna 40 gewonden, onder wie enkele kinderen. Dat zegt president Zelensky. Volgens hem werden huizen en appartementen geraakt, onder meer in de hoofdstad Kiev en de regio rond. In Gaza zijn opnieuw 2 doden gevallen bij Israëlische aanvallen. Dat melden lokale hulpverleners. De aanvallen gebeurden precies 3 jaar na het begin van de oorlog. De Palestijnse terreurgroep Hamas doodde toen meer dan 300 mensen bij een aanval op een Israëlisch festival. Oorlogsjournalist Robin Raamakers.
3: Het is eigenlijk meer een soort van voortdurende afrekening met Hamas, maar ook voor een groot stuk met de burgerbevolking in Gaza. Sinds dat bloedbad van 7 oktober heeft Israël zodanig hard toegeslagen in Gaza dat we op dit moment rond de 75.000 slachtoffers zitten.
1: En een oplossing is niet in zicht. Ons land heeft 2 medailles gepakt op het EK-tijdrijden in Slovenië. Laura Vivet greep nipt naast het goud bij de junioren vrouwen. Ze was op de streep maar 3 seconden trager dan een Spaanse. En bij de junioren mannen pakt Fik de Smet brons.
4: Ik mag echt heel blij zijn met deze prestatie. Misschien een beetje op het laatste teruggezakt. Ik denk dat ik misschien net iets erop ben gestart op die klim en dan een beetje ben stilgevallen op die plateau. Maar ik denk dat ik nog steeds heel blij mag zijn met deze bronzen medaille.
1: Het goud was voor een Spanjaard, het zilver voor een Deen. Vanmiddag geleidelijk meer wolken en regen bij 23 graden. Vanavond en vannacht vallen er pittige buien, mogelijk met onweer. Morgen opklaringen en buien en een koude wind, nog maar 14 graden. Ook vrijdag regen, in het weekend enkele buien, maar ook soms zon en zo'n 15 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende.

Ze blijft maar vragen om haar op te bellen. Op het moment als ze je opbelt, ja, dan neemt ze niet op. Ja, hoe zou het komen? Blondie, call me. Welkom. Dit is de muzikale matinee deel 1 met Mike.

Suspense Field and Change. We gaan het dus hebben over een culinair feest dat doorgaat op zaterdag 17 en zondag 18 oktober. Ben jij als fervente foodie oprecht geïnteresseerd in wat ze bieden in andere regio's? Wel, dan is een bezoekje aan de standen alvast een must in Kokseide. Je ontmoet er eigenlijk gepassioneerde mensen die hun eigen culinaire regio gaan afvaardigen. We maken afspraak op die zaterdag vanaf 10:30 tot 18 uur en op zondag is hetzelfde van 10:30, maar dan wel tot 17 uur. Het gaat allemaal door in de Zeelaan 303 in Kokseide.

0: Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.

Eigenlijk vanaf morgen gaat het nieuwe afvalbeleid in Oostende officieel van start. Want de inwoners kunnen voortaan een GFT Plusbak gratis laten ophalen. Maar door technische problemen met de levering van de nieuwe bakken heeft nog niet iedereen een extra exemplaar ontvangen. De stad benadrukt dat ze er werk van maakt en verwacht dat alle bakken tegen eind van de maand oktober zullen verdeeld zijn. De wekelijkse ophaling van het restafval die blijft gewoon doorgaan. En pas vanaf september volgend jaar schakelen ze dan over naar een tweewekelijkse ophaling van de restafvalzakken.

Wicked Game, Chris Isaac. Wat heb ik nog vandaag? Doe Maar zou er moeten aankomen. Bruno Mars ook nog. Shaking Stevens en deze Silver. En BXT. Head, Heart and Soul. Goedemiddag. It's getting-

0: Duinkerk nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkirk Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerk.fr.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Geen tijd of goesting om te poetsen in je woning of kantoor in Gent? Call Cleaning komt stipt, grondig en volledig uitgerust met veilige producten en zonder verborgen kosten. Wil je op voorhand een duidelijke prijs en binnen 24 uur een voorstel zonder verplichtingen? Vraag je offerte en plan je schoonmaak via call.

Sinds een dag of twee is ze van mij, Horten Doemaar. Zo, het eerste gedeelte van de muzikale matinee die zit erop. Mij hoor je morgen terug. Maak er toch nog een fijne dag van.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: De Brugse kerstmarkt krijgt dit jaar een volledig nieuw uitzicht. Na 6 jaar verdwijnen de zwarte containers die kritiek kregen vanwege hun kille uitstraling. Ze worden nu vervangen door nieuwe kramen in traditionele materialen en met hedendaagse vormgeving. De stad Brugge investeert 1,8 miljoen euro in de nieuwe constructies. Een 40-jarige man uit Zwevegem is veroordeeld tot 7 jaar effectieve celstraf omdat hij zijn adoptiedochter jarenlang seksueel heeft misbruikt. Het misbruik begon toen het meisje 9 jaar oud was en de moeder die kreeg een celstraf met uitstel voor schuldig verzuim. Zij wist van het misbruik, maar ondernam niets. De zaak die werd achter gesloten deuren behandeld. In Kortrijk zijn een spoedarts, een verpleegkundige en 2 ambulanciers aangevallen door een patiënt van 24 jaar. Ze gingen de man ophalen omdat hij bewusteloos op straat lag. Onderweg naar de spoed werd hij wakker en viel hij de hulpverleners aan. De man die kon door de politie worden opgepakt en de hulpverleners die waren sterk onder de indruk. Het Schepencollege van Isegem legt de volgende gemeenteraad een motie voor tegen de geplande Vlaamse besparingen op het gemeentefonds. Het stadsbestuur die vraagt om de impact op de lokale besturen te herbekijken. Burgemeester van Isegem, Kurt Girmonpré, die pleit voor voldoende en stabiele financiële middelen voor de gemeenten. De stad Ieper breidt het alcoholverbod uit naar het historische centrum. Ook de grote markt en de lakenhallen die vallen voortaan onder het verbod. Aanleiding is een incident waarbij een stadsmedewerker werd lastiggevallen door een groep mensen. Volgens de burgemeester waren er afspraken, maar werden die niet gevolgd. In Pittem is een vrouw van 86 jaar zwaar gewond geraakt nadat ze werd aangereden door een bestuurder van 81. Dat gebeurde aan de ingang van de Carrefour. De man die reed in de verkeerde richting naar de supermarkt en ook hij zelf en zijn vrouw die raakten daarbij gewond.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag waren er eerst zonnige periodes, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Later volgt er regen met kans op onweer. De temperaturen die halen 18 graden aan zee en 21 à 22 graden in het binnenland. Vanavond en vannacht valt er geregeld regen, maar later volgen er opklaringen en nieuwe buien vanaf de Noordzee. De wind die neemt toe met rukwinden tot 60 km per uur en aan zee mogelijk 80 km per uur. Morgen donderdag wordt het ook wisselvallig met buien en maxima tussen 10 en 15 graden. Er staat ook dan vrij veel wind.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende.
2: Now tell me how we spoil the fun. And why our love is upside down.

Steve Allen met Letter From My Heart, een warme love song waarin gevoelens worden uitgedrukt zoals vroeger wel vaak gebeurde, hè? Met pen en papier. Dat heb ik hier niet nodig. Alles staat klaar, dus we kunnen het komende uur lekker vullen. Matinee met Guy de Bakker. Goedemiddag.

Linde Daal, uit Gent afkomstig en opvallend jonge stem uiteraard van dit moment in Vlaanderen. Bekend uiteraard van deelname aan The Voice van Vlaanderen. En nu, een duo dat in 2011 bij ons de hitparade domineerde. David Guetta samen met Sia op één plaat.

Ben je het beu dat je kantoor of gebouw er nooit echt proper uitziet? Bij VHV Cleaning beloven wij kwaliteit, persoonlijke opvolging en een team dat zijn afspraken nakomt. Vraag nu je offerte aan en krijg je eerste prestatieuur gratis met code De Branche Expert. Ga naar vhvcleaning.be of volg ons op instagram.com.

Twee internationale hits na elkaar hier bij Melinda. Met onder andere uit Ierland de grootste hit wel van The Corrs kreeg je. En dan gevolgd door deze Big Big World van de kleine Emilia hier bij Melinda FM.

0: was indertijd een van mijn eerste singeltjes die ik ooit gekocht heb. Deze van PSD. Dat wil ik zeggen al heel oud. Hè. Deze I Won't Let You Down hier bij Belinda. Straks heb ik voor jou trouwens ook Gary Hager. En die kennen we maar al te goed.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Duinkerke nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkerque Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerk.fr.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Geen tijd of goesting om te poetsen in je woning of kantoor in Gent? Cow Cleaning komt stipt, grondig en volledig uitgerust met veilige producten en zonder verborgen kosten. Wil je op voorhand een duidelijke prijs en binnen 24 uur een voorstel zonder verplichtingen? Vraag je offerte en plan je schoonmaak via call.com.

Gary Hager met Horizon bracht hij ook een positief en hoopvol nummer over vooruitkijken, dromen najagen en geloven in nieuwe kansen. Een lied dat perfect past op deze fijne namiddag hier bij Melinda.

Dat noem ik nu eens een flinke dosis funk en energie. Cool en de Gang kennen we natuurlijk van de wereldhits Celebration, Ladies Night en Get Down On It. Maar ook deze Take It To The Top bewezen ze waarom ze uitgroeiden tot een van de succesvolste funkbands aller tijden. We

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment, muziek die je kent. Luc Delie.

0: Falco en Der Commissar. En gisteren hebben we nog het afscheid van Lionel Messi kunnen meemaken voor het Argentijnse elftal. En vandaag zitten we alweer klaar voor de midweekaflevering van onze rotonde. Vandaag 7 oktober, welkom bij Melinda FM.
1: How

Heerlijke achtergrondgeluiden van de Go-Go Dolls en Iris. Mark Koeken lijkt nog maar eens een superheld te zijn. Sinds hij in 2024 het roer van Zoute Grand Prix heeft overgenomen, zijn ze van een Schuldenberg in een winstgevende onderneming veranderd. Voor zijn komst werd een Schuldenberg van 4,5 miljoen opgebouwd en er was dus dringend hulp nodig. In 2 jaar tijd heeft Koeken er een winstonderneming van gemaakt met uiteraard tal van verschuivingen. Knokke Zoute Grand Prix gaat door vanaf vandaag tot zondag 11 oktober. Misschien wel met muziek van Maxime en Babette.

Hallo Black, die alle problemen probeert te ontwijken. Wake me up when it's all over. Nostalgie. Fans van de serie Merlina uit de jaren 80 hebben hem ongetwijfeld al gezien. De mini met witte bollen van Polycarpus Tak. Omdat deze wagen op de schrootkoop ging belanden nadat hij ontdekt werd in een loods in Bissegem, heeft de eigenaar van Brasserie Smiske uit Geluwegem gered. Hij heeft het toch wel erg bestofte exemplaar naar zijn brasserie laten overkomen en hem tentoongesteld in zijn tuin. Vanaf nu is hij dus door de klanten te bekijken in Brasserie Smiske in Geluwe. En dit is de Swede met Blockbuster.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van diepterreiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Cameron Whitcomb en Medusa. Mensen beslissen meer en meer zelf over hun levenseinde. Het aantal geregistreerde euthanasieën blijft toenemen. In 2025 ging het over 4.487 registratiedocumenten ten opzichte van 3.991 in 2024. Bijna een kwart ervan zijn patiënten die niet op korte termijn zouden overlijden, maar die toch beslissen heenlijdensweg te ondergaan en waardig te sterven. En kanker blijft daarbij de koploper.
1: Boats go out across the evening water, smuggling.

Een rapcore band ontstaan in 1995 in Los Angeles. En in 2001 hadden ze een bescheiden hit met deze Butterfly. Dit was Crazy Town. Opgelet voor jongeren die pas met de wagen beginnen rijden. Vanaf 2027 is het voor hen een nultolerantie op alcohol in het verkeer. Wie nog geen 3 jaar met de wagen rijdt en positief blaast, is automatisch zijn rijbewijs terug kwijt. En zo proberen ze in Belgeland iets te doen aan de ongevallen met jongeren. Na een positieve test in deze periode is de kans ook zeer groot dat beslist wordt om je ganse rijexamen te moeten herdoen. Muziek van Shaggy, Oh Carolina.

0: Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
2: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Nieuwe muziek is dit van Judith en I'd Love to Be in Love. Naar aanleiding van de nieuwe begroting zou ook Bpost getroffen worden. De regering De Wever zou willen jaarlijks 50 miljoen besparen bij Bpost. Wat zou kunnen betekenen dat er her en der gemeenten zullen zijn waar er geen postkantoor meer beschikbaar is.

Ook alweer bijna 2 jaar geleden Miles Smith en Stargazing. En meteen is alles gezegd wat gezegd moest worden. Onze collega Patrick die staat klaar met een nieuwe spits voor jullie. Wij verlaten de rotonde met En Vogue en Free Your Mind. Graag tot morgen voor een nieuwe.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: De stad Ieper breidt het alcoholverbod uit naar het historische centrum. Ook de grote markt en de lakenhallen die vallen voortaan onder het verbod. Aanleiding is een incident waarbij een stadsmedewerker werd lastiggevallen door een groep mensen. Volgens de burgemeester waren er afspraken, maar werden die niet gevolgd. Een dansleraar uit Isegem heeft 15 maanden gevangenisstraf met uitstel gekregen voor cyberlocking en het opwekken van ontucht bij 2 minderjarigen. De man die stuurde naaktfoto's en vroeg de minderjarigen om hetzelfde te doen. Het kwam ook tot seksuele betrekkingen. Een presis van een studentenclub uit Tielt is op non-actief gezet na beschuldigingen van een vechtpartij en homofoob geweld in Gent. Dat meldt de studentenclub. De Gentse politie die bevestigt dat er een procesverbaal is opgesteld. Het Schepencollege van Isegem legt de volgende gemeenteraad een motie voor tegen de geplande Vlaamse besparingen op het gemeentefonds. Het stadsbestuur die vraagt om de impact op de lokale besturen te herbekijken. Burgemeester van Isegem, Kurt Germompré, die pleit voor voldoende en stabiele financiële middelen voor de gemeenten. Een 40-jarige man uit Zwevegem is veroordeeld tot 7 jaar effectieve celstraf omdat hij zijn adoptiedochter jarenlang seksueel heeft misbruikt. Het misbruik begon toen het meisje 9 jaar oud was en de moeder die kreeg een celstraf met uitstel voor schuldig verzuim. Zij wist van het misbruik, maar ondernam niets. De zaak die werd achter gesloten deuren behandeld. De technische opleidingen bij CVO Miras die winnen aan populariteit. In Brugge steeg het aantal cursisten op 1 jaar tijd met bijna 10%. Vooral praktijkgerichte opleidingen die rechtstreeks aansluiten bij de arbeidsmarkt, die trekken meer volwassenen aan.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag waren er eerst zonnige periodes, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Later volgt er regen met kans op onweer. De temperaturen die halen 18 graden aan zee en 21 à 22 graden in het binnenland. Vanavond en vannacht valt er geregeld regen, maar later volgen er opklaringen en nieuwe buien vanaf de Noordzee. De wind die neemt toe met rukwinden tot 60 km per uur en aan zee mogelijk 80 km per uur. Morgen donderdag wordt het ook wisselvallig met buien en maxima tussen 10 en 15 graden. Er staat ook dan vrij veel wind.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende.

0: There will be enough next time. Je hoort de muziek uit de jaren 80 van The Kids. Zeg, goeie avond, of moet ik zeggen nog goeie middag? Dat mag misschien nog wel natuurlijk. Het is vandaag woensdag 7 oktober en je bent weer helemaal goed terechtgekomen hier bij De Spits bij Melinda FM. Een uurtje radio om je werkdag dus stilaan achter ons te laten. Onderweg naar huis, in de auto, op het werk of misschien tijdens het koken of gewoon lekker in je luie zetel. En woensdag betekent natuurlijk ook weer, we zijn over de helft van de werkweek. Nog 2 dagen en het weekend komt alweer in zicht. Maar ja, zover zijn we natuurlijk nog niet. Eerst nog een uurtje gezelligheid, muziek en vooral leuke weetjes. Want wist u bijvoorbeeld dat vandaag Wereldkatoendag is en dat er op deze datum ooit voor het eerst foto's werden genomen van de achterkant van de maan? En wat heeft een kassa eigenlijk te maken met een patent dat vandaag precies 74 jaar oud is? Dat en nog heel wat andere verrassingen krijgt u het komende uur uiteraard overgoten door een flink sausje van muziek. Blijf gezond en gezellig bij ons. Dit is De Spits bij Melinda FM tot aan het tijd zijn van 5 uur met zometeen niemand minder dan Bruno Mars.
1: Elke weekdag van 16 tot 17 uur. De Spits

Het was nog eventjes terugdenken, terugmijmeren misschien wel over de voorbije zomer trouwens. Lissa Lewis zag je ook de afgelopen zomer op het podium van het Witte Paard. En zal je ook in de komende shows van het Witte Paard zien trouwens. Lissa Lewis dus met Zon, Zee, Strand daarvoor nog. Shania Twain, twee sterke dames na elkaar met That Don't Impress Me Much. Misschien interesseert het volgende jou wel een beetje, want er is een kleine kalendercontrole die ik met jou wil doen. Vandaag dus woensdag 7 oktober en misschien beseft u het niet, maar we zijn al behoorlijk ver gevorderd in het jaar 2026. Vandaag is namelijk dag 280 van dit jaar en dat betekent dat er nog 85 dagen overblijven. 85, ja. Met andere woorden, voor we het gevoel goed en wel beseffen, zitten we alweer aan de feestdagen. En eigenlijk is oktober zo'n maand waarin het jaar plots heel snel lijkt te gaan. De zomer ligt achter ons, de dagen worden korter, de winkels beginnen stilaan naar de eindejaarsperiode te gaan ruiken en ook een klein beetje naar die eindejaarsperiode te gaan werken natuurlijk. En voor u het weet staat er alweer een kerstboom in de woonkamer. Die staat al trouwens in verschillende winkels, hebben we me laten vertellen. Maar laten we daar vandaag nog maar even niet aan denken. Het is tenslotte nog maar 7 oktober. Eerst nog genieten van de herfst en natuurlijk van de spits hier bij Belinda FM met fijne muziek zoals Halleluja, gebracht door Natalia samen met Gabriel Rios. Melinda.

0: Vec Immo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Jo, uw vastgoed is onze missie. Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine, jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Het is misschien geen beleefde vergelijking natuurlijk, maar het doet me een beetje denken aan het passergedrag, deze muziek. Je hoorde Muscher samen met Lil Jon en Luke Ladis en yeah, hier bij Melinda FM. Daarvoor nog zaten de mensen van Hot Chocolate, So You Win Again, dat hier bij Melinda FM natuurlijk. En ook nog Dasha hoorden we met Not At This Party. Dat was dus een drietalletje die je na elkaar te horen kreeg hier in de spits. Ja, we zijn een volk natuurlijk die houden van koken. Van koken en vooral ook van lekker eten. Nu, van jong kooktalent en bijzondere bieren tot gastronomisch tafelen op verrassende plekken, wel, van 26 oktober tot en met 1 november staat Roeselare opnieuw in het teken van de Week van de Smaak. Het programma combineert vertrouwde, vernieuwde en gloednieuwe activiteiten. De aftrap volgt zelfs al een dag vroeger, op zondag 25 oktober, met de allereerste junior smaakmaker. Ja, jong geleerd is oud gedaan, is het spreekwoord, en dat zou wel eens goed kunnen, natuurlijk ook in het kookwereldje. Nu, de Red Hot Chili Peppers op jouw radio. Ja, Hot Chili Peppers, die kan je wel gebruiken in een of ander gerechtje natuurlijk. Hier zijn ze met Under the Bridge.

0: blijft natuurlijk een fantastische plaat. En deze Red Hot Chili Peppers met Under the Bridge. Je hoorde hem nog een keertje passeren hier op jouw favoriete radiostation Melinda FM natuurlijk. Stel u nu even voor, u kijkt naar de maan. Eeuwenlang deden mensen dat. Maar eigenlijk keek iedereen altijd maar naar dezelfde kant. Want de maan draait zo rond de aarde dat wij vanaf onze planeet vrijwel altijd dezelfde zijde te zien krijgen. De achterkant van de maan bleef dus letterlijk en figuurlijk een mysterie. Tot 7 oktober van het jaar 1959. Op die dag stuurde de Sovjet-Unie een ruimtesonde, Luna 3, rond de maan. En die sonde deed iets ongelooflijks. Ze maakte de allereerste foto's van de achterkant van de maan. Luna 3 maakte 29 foto's en bracht daarmee ongeveer 70% van de achterkant in beeld. De foto's waren trouwens allesbehalve scherp zoals wij vandaag gewend zijn, maar voor die tijd waren ze spectaculair. En nog een leuke correctie, we spreken vaak over de donkere kant van de maan, maar eigenlijk klopt dat niet. De achterkant van de maan is helemaal niet altijd donker. Ook dat komt, of daar komt dus ook gewoon zonlicht aan te pas. Het is gewoon de kant die wij vanaf de aarde niet rechtstreeks kunnen zien. Dus als iemand u straks vraagt wat er op 7 oktober 1959 gebeurde, dan kan je zeggen, ik heb misschien wel een beetje nieuws over de achterkant van de maan.
1: De Spits, de kortste weg naar de hits. Met Patrick Bollaert.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierst Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierst Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierstverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierst Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Duinkerk nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkirk Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerk.fr. Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Hazard Cleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Hazard Cleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468

Even dan vast gekend. Deze muziek van de Enixis, je hoorde Original Sin en daarvoor nog Culture met Trapped. We zaten daarnet nog aan de achterkant van de maan. Wel, van de maan gaan we naar iets wat waarschijnlijk dichter bij u ligt, namelijk uw kleren. Ja, ja, want vandaag is het ook Wereldkatoendag. Katoen is zo gewoon geworden dat we er eigenlijk nog maar zelden bij stilstaan. Een t-shirt, grote kans dat er katoen in zit. Een hemd? Katoen. Een jeans? Vaak katoen. Lakens, handdoeken, kleding? Katoen zit werkelijk overal. En toch is het best bijzonder dat zo'n eenvoudig natuurlijke vezel zo'n belangrijke rol heeft gekregen in onze wereld. Wereldkatoendag wil dan ook aandacht geven aan de mensen achter katoen. De productie, de handel en de toekomst van deze natuurlijke grondstof. Dus misschien kijkt u straks eens naar het etiket van uw t-shirt en wie weet staat daar wel 100% katoen op. Dan weet u bijvoorbeeld 7 oktober, dat is de dag waarop de wereld even extra meer naar katoen kijkt en geeft toe. Een katoenen t-shirt voelt toch een pak aangenamer dan een maanpak.

Ja, deze Martin Garrix en Ed Sheeran brachten ons richting einde van deze spits op deze woensdag 7 oktober, vrienden, met hun Repeated. Ik mag je nog een heel fijne, of toch wel heel fijne, Melinda-avond toewensen natuurlijk. Blijf gewoon hangen bij ons. Wij zijn er morgen terug natuurlijk met een nieuwe aflevering van de spits op donderdag. Voor vandaag zwaai ik u uit met André Gazes. Zij gelooft in mij. Tot morgen.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Nu sta ik voor je.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: Komende vrijdag is er mogelijk ook hinder bij de scholen tijdens de Nationale Actiedag van de vakbonden. Dat laat de Socialistische Onderwijsvakbond weten. Ze sluiten zich ook aan bij de stakingsdag volgende maandag. Het is vrijdag al de 10e grote actiedag dit jaar tegen de maatregelen van de federale regering. Maar het blijft nodig, zegt de Socialistische Vakbond. Je hoort Uwe Rogges.
2: Wij doen dat om enerzijds de disinvesteringen en het uitblijven van investering aan te kaarten en ten tweede om te melden naar de gebruikers van die openbare diensten. Want de gebruikers, dat is heel ruim, die gaan op lange termijn de rekening betalen van de middelen die nu niet binnen die openbare diensten worden geïnvesteerd.
1: Ook bij de lijn wordt er vrijdag gestaakt. 4 op de 10 trams en bussen rijden dan niet. Er wordt wel een alternatieve dienstregeling voorzien. Ook bij de MIVB wordt er hinder verwacht. En op de luchthaven van Zaventem worden zo'n 140 vluchten geschrapt. Op de luchthaven van Charleroi worden alle vluchten dan weer wel uitgevoerd. Bij de overheidsdienst Economie zijn vanmorgen zo'n 200 dossiers afgeleverd van slachtoffers van phishing. Ze zijn allemaal klant bij Argenta. Ze klagen aan dat de bank hun gestolen geld niet teruggeeft. Dat moet nogthans wel volgens de wet. En dat is frustrerend, zegt ook deze getroffen klant.
3: Als ik een kleine David ben die tegen Goliath het opneemt, er staan hier honderden Daviden die de strijd totaal moe zijn. Dus we hebben een hogere kracht nodig, hè, om inderdaad een vervolgbeleid op te voeren. Dus de wet is er, maar de banken voeren het gewoon niet uit.
1: Argenta zelf zegt dat elk dossier apart behandeld moet worden en de wet niet helemaal duidelijk is. In Polen zijn 7 mensen gewond geraakt bij een mesaanval op een school. Dat meldt de politie. Het gaat om 3 leerkrachten en 4 andere jongeren. Niemand is in levensgevaar. De politie pakte intussen al een verdachte op, een jongen van 19. Het is nog niet duidelijk wat hem bezielde. Voetbal. KV Kortrijk heeft een nieuwe trainer, de Oostenrijker Daniel Baichler. Hij volgt Michiel Jonkheren op. Die moest vertrekken na tegenvallende resultaten. Baichler was hiervoor hoofdtrainer bij het Oostenrijkse Salzburg. Bij Kortrijk wacht hem nu een zware taak, want dat staat voorlopig laatste. De Zwitserse wereldkampioene Marlen Reusser heeft nu ook het EK in Slovenië gewonnen, al voor het 2e jaar op rij. Ze was zo'n 23 seconden sneller dan de Nederlandse Demi Vollering. Het brons ging naar de Française Juliette Bertet. Onze landgenoten Sandrine Tas en Lotte Klaas eindigden 7e en 9e. Deze namiddag komen er geleidelijk aan meer wolken en ook regen bij maxima tot 23 graden. Vanavond ook kans op onweer. Morgen zon en buien en tot 15 graden. Ook vrijdag en in het weekend is het wisselvallig.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende.

0: Dan krijg je toch meteen het zomerse gevoel. De temperaturen zullen stijgen ongetwijfeld bij jou en bij mij. Met deze hit van Albano en Romina Power. Dat was Felicita.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Bellegem.

Zoals een echte jongerensband uit de jaren 90. Deze van de Backstreet Boys. We've got it going on. We blijven doorgaan. Zometeen met de muziek van Tom Dyson, die Turbulentie Show. Voor we daar aan toe zijn, eerst nog even Bazaar.

0: Bij CG Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car, Bike en Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ben je het beu dat je kantoor of gebouw er nooit echt proper uitziet? Bij VHV Cleaning beloven wij kwaliteit, persoonlijke opvolging en een team dat zijn afspraken nakomt. Vraag nu je offerte aan en krijg je eerste prestatieuur gratis met code DEBRANCHEEXPERT. Ga naar vhvcleaning.be of volg ons op instagram.com

0: de man geeft toch wel een klein beetje van die Italiaanse roots mee. En dat is misschien wel de reden waarom hij scoort voor het ogenblik in Vlaanderen. Het was Francisco en Dance Away.
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken te blijven zitten. Uw veiligheidsriem om te doen. Want de hits knallen uit de radio.

0: Dek Imo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Imo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Imo Jo, uw vastgoed is onze missie. Duinkerk nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkirk Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerk.fr. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: Elk moment muziek die je kent bij de koning van de gids Melinda FM. Dat waren Sugar and the Lollipops met Dancing Dynamo. Dit is Melinda FM op woensdagmiddag met Shirley.
1: Go!

Ja, hij komt uit het Venetië van het noorden, uit ons eigen Brugge, deze rommel van het Groene Woud. Dat was gegeven de cha-cha-cha uit de Hitparades van 1981. En dit is Gary. Yes.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: In Luik zijn de studentenprotesten vandaag opnieuw uit de hand gelopen. Er werd brand gesticht, onder meer in vuilbakken en aan een bushokje. De politie zette ook het waterkanon in. Er was ook oproep tot protest in Brussel, maar daar is het voorlopig rustig gebleven. Er wordt al dagen betoogd tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. In Luik werden al bijna 110 railschoppers opgepakt. Ook in Frankrijk moest de politie vandaag opnieuw ingrijpen. In Parijs werd er traangas ingezet en gebruikte de politie wapenstokken. In Frankrijk zijn in totaal al meer dan 6600 mensen aangehouden bij de scholierenprotesten. 760 politieagenten en meer dan 300 betogers raakten gewond. Er zijn ook al 18 onderzoeken geopend naar het harde optreden van de politie. In ons land is er komende vrijdag tijdens de Nationale Actiedag mogelijk ook hinder bij de scholen. Dat laat de Socialistische Onderwijsvakbond weten. Het is dan al de 10e grote actiedag dit jaar tegen de maatregelen van de federale regering. Maar het blijft nodig, zegt de Socialistische Vakbond. Je hoort uw Rogus.
2: Wij doen dat om enerzijds de disinvesteringen en het uitblijven van investering aan te kaarten en ten tweede om te melden naar de gebruikers van die openbare diensten. Want de gebruikers, dat is heel ruim, die gaan op lange termijn de rekening betalen van de middelen die nu niet binnen die openbare diensten worden geïnvesteerd.
1: Bij de lijn rijden vrijdag 4 op de 10 bussen en trams niet. Ook de MIVB verwacht hinder. En op de luchthaven van Zaventem worden zo'n 140 vluchten geschrapt. Over zo'n week gaat de griepcampagne weer van start. De Hoge Gezondheidsraad roept 65-plussers op om zich te laten vaccineren met het versterkte griepvaccin, omdat dat nog beter werkt. Ook zwangere vrouwen en mensen met chronische aandoeningen laten zich best vaccineren. Jongeren hebben doorgaans minder last van griep, zegt viroloog Mark van Ranst.
3: Wanneer we kijken naar welke virussen de wereldmarkt van griep op dit moment overheersen, dan is dat het H3N2. Jongere mensen die gaan daar beter tegen kunnen, want voor hen was H3N2 vaak het eerste griepvirus wat ze tegenkwamen. Wanneer je dat terug meemaakt, dan ga je daar altijd adequater op reageren. Dat betekent niet overreageren en gebeurt dat vaak met wat minder symptomen.
1: En onze Rode Duivels blijven voorlopig achtste op de ranking van de Wereldvoetbalbond FIFA. Wereldkampioen Spanje blijft de nummer 1 van de wereld, gevolgd door Argentinië en Frankrijk. Ons land pakte tijdens de voorbije Nations League-wedstrijden 6 op de 12 punten. De Duivels staan zo voorlopig derde in hun groep. Volgende maand spelen ze hun twee laatste groepswedstrijden in en tegen Turkije en thuis tegen Italië. Vanavond en vannacht gaat het overal regenen. Lokaal is er ook kans op onweer. Minimaal straks rond 14 graden. Morgen wisselvallig met zon en buien en ook wat wind. Maximaal dan tot 15 graden. Ook vrijdag en in het weekend is het wisselvallig.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Karen Willems.

Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie. Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker. Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat. Dunkerque nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkerque Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-dunkerque.fr.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment, muziek die je kent. Karen Willems.

0: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Dunkerque nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkerque Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-dunkerque.fr.
2: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Veramme, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Veramme Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website veramme.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment, muziek die je kent. 80's Headache.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment, muziek die je kent. 90s Headline.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 10 uur.
1: Premier De Wever zit vanavond opnieuw samen met zijn topministers over de begroting. Ze moeten op zoek naar zeker 10 miljard euro. Premier De Wever kijkt daarvoor onder meer naar het budget voor de gezondheidszorg, maar ook naar ziekteuitkeringen en een nieuwe indexsprong. Het kernkabinet hoopt eindelijk een doorbraak te forceren. Maar de deadline van 13 oktober halen wordt toch moeilijk, zegt journalist Rob van Herk.
2: De premier gelooft er nog in, de minister van Begroting misschien nog een beetje, maar bij de andere partijen hoor je toch dat het bijzonder moeilijk wordt. En dat wil dus zeggen dat De Wever waarschijnlijk die deadline niet zal halen. En dan hebben we misschien nog 2 weken respijt die we krijgen van Europa, maar dan ziet het er toch slecht uit. En dan lijkt de kans groot dat we het volgende jaar opnieuw moeten beginnen met een begroting in voorlopige 12e, allemaal bijzonder pijnlijk.
1: De redders aan de kust zijn afgelopen zomer meer dan 500 keer moeten tussenkomen. Dat meldt de intercommunale kustreddingsdienst. Meer dan 220 interventies waren voor zwemmers die in de problemen kwamen. Dat zijn er dubbel zoveel als vorig jaar. Dat heeft te maken met het water, maar ook met de zwemmers zelf, zegt Wim de Meester van de kustreddingsdienst.
3: Er was over het algemeen, zeker in het begin van de zomer, juli, tot halverwege augustus, een zware zee met een zware branding, veel wind en zware stroming. En de mensen onderschatten toch hun eigen capaciteiten, waardoor ze in de problemen komen en onze redders moeten tussenkomen.
1: Redders moesten ook meer dan 1000 mensen opsporen die verloren waren gelopen. De Franse regering wil 1,2 miljard euro extra investeren in onderwijs tegen volgend jaar. Dat kondigt Frans premier Le Cornu aan. Dat komt dan op een totaalbudget van 64 miljard euro. Hij zegt ook dat de Franse regering zal luisteren naar de eisen van de protesterende scholieren, leerkrachten en studenten. Ze gaan die voorstellen de komende maand uitwerken. In de Gazastrook zijn zeker 5 doden gevallen bij Israëlische aanvallen. Dat meldt onder meer een ziekenhuis daar. Er raakten ook meerdere mensen gewond. Volgens Israël zijn er bij de doden ook 2 terroristen van Hamas. De aanvallen gebeurden precies 3 jaar na het begin van de oorlog. De Palestijnse terreurgroep Hamas doodde toen meer dan 300 mensen bij een aanval op een Israëlisch festival. Triest nieuws vanuit Spanje. Marie Carmen is overleden, het symbool van de wooncrisis daar. Dat meldt de Spaanse krant El País. Marie Carmen werd in Madrid uit haar appartement gezet. Ze kon die huurprijs niet betalen omdat die was verdrievoudigd. Uiteindelijk mocht ze wel terugkeren. Marie Carmen werd zo het boegbeeld van het protest tegen de woningnood en torenhoge huurprijzen in Spanje. Ze werd 87. Vanavond en vannacht gaat het overal regenen, lokaal kans op onweer, minimaal straks rond 14 graden. Morgen wisselvallig met zon en buien en ook wat wind, maximaal tot 15 graden. Ook vrijdag en in het weekend is het wisselvallig.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende. Nu met Melinda FM.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Nu met Melinda FM.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Het nieuws van middernacht.
1: Er is nog altijd geen akkoord over de begroting. Het kernkabinet heeft enkele uren samengezeten, maar ging zonder akkoord uit elkaar. Premier De Wever en zijn topministers moeten op zoek naar 10 miljoen.

0: miljard euro. De Wever wilde vandaag de grote lijnen overeenkomen, maar zonder resultaat. Je hoort journalist Jeroen van der Aura.
1: Minister Clarijn Val verklaarde achteraf dat het water tussen sommige partijen nog erg diep is, dus een akkoord zal ook niet voor onmiddellijk zijn. De deadline die premier De Wever voorop had gesteld van volgende week dinsdag lijkt zo steeds moeilijker haalbaar.
0: De burgemeester van Luik heeft een samenscholingsverbod afgekondigd vanaf morgen om 6 uur 's ochtends. Je mag dan niet meer samenkomen met meer dan 3 mensen op het grondgebied van Luik. Aanleiding is het studentenprotest dat ook vandaag weer uit de hand liep. Verschillende handelszaken liepen zware schade op en bushokjes werden in brand gestoken. Er werden 50 relschoppers opgepakt. Sinds vorige week zijn het er al meer dan 150. In Frankrijk zijn minstens 5 mensen opgepakt voor de kunstroof van schilderijen uit het Renoir Museum aan de Côte d'Azur. Om hoeveel verdachten het precies gaat, wil het parquet niet kwijt. Een maand geleden gingen 2 dieven aan de haal met 4 schilderijen van Renoir. Tijdens hun vlucht verloren ze er 2. De andere 2 zijn nog altijd niet teruggevonden. Ze zijn zo'n 9 miljoen euro waard. Vannacht regen en buien die pittig kunnen zijn. Lokaal kans op onweer, minima straks rond 14 graden. Morgen wisselvallig met zon en buien en ook wat wind, maximaal tot 15 graden. Ook vrijdag en in het weekend is het wisselvallig.
2: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

Ga naar de Facebookpagina van Melinda FM. Ontdek onze programma's, ontmoet onze partners en blijf op de hoogte van het laatste regionale nieuws. Geef ons een duim en blijf verbonden met Melinda FM, de radio voor de West- en Middenkust.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be.

0: of via onze app.
1: Melinda FM.
0: Nu met Melinda FM, de nachtwacht.
1: Ja.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de nachtwacht.
1: Melinda FM. Next train will be leaving from platform 1.